0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
3: Vanaf onze geheime locatie.
4: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
5: www.daliezerbrothen.com.
4: Hier is weer een nieuw uur.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

0: Nederlands en wat top 40. Is Hitspower FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hitspower FM. Tot straks, na de commercials. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming, of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Nieuw-Zeeland is gisteren een internationale surfwedstrijd stilgelegd nadat een cameraman in het water werd gebeten door vermoedelijk een zeeleeuw of haai. Het incident gebeurde tijdens de halve finale bij Raglan. De cameraman liep lichte bijtwonden op en werd direct verzorgd. De wedstrijd kon pas na enkele uren worden hervat. Bij een schietpartij bij het Witte Huis raakte zaterdagavond een omstander ernstig gewond. De man ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Een 21-jarige schutter werd dodelijk verwond door beveiligers. De afgelopen weken vonden bij het Witte Huis meer geweldsincidenten plaats. Er raakten verder geen beveiligers gewond. De politie in Delft heeft zondagavond een man aangehouden die via een regenpijp op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De politie zette de omgeving af en zette een helikopter in. Agenten haalden de man naar beneden. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken. Daarna is hij naar het politiebureau gebracht voor verhoor. In de Congolese stad Mongbualu bestormde een groep jongeren een ziekenhuis waar ebola-patiënten liggen. Sinds donderdag is dit het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio. Eerder deze week werden tenten bij ebola-centra in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er ruim 900 vermoedelijke gevallen van ebola, met zeker 176 dodelijke slachtoffers. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: dans en wat top 40. Is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM.
2: Tot straks, na de commercials.
3: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
4: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
5: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
6: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol-Schiphol- dichtbij bij het Witte Huis raakte zaterdagavond een omstander ernstig gewond. De man ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Een 21-jarige schutter werd dodelijk verwond door beveiligers. De afgelopen weken vonden bij het Witte Huis meer geweldsincidenten plaats. Er raakten verder geen beveiligers gewond. In Nieuw-Zeeland is gisteren een internationale surfwedstrijd stilgelegd nadat een cameraman in het water werd gebeten door vermoedelijk een zeeleeuw of haai. Het incident gebeurde tijdens de halve finale bij Raglan. De cameraman liep lichte bijtwonden op en werd direct verzorgd. De wedstrijd kon pas na enkele uren worden hervat. In de Congolese stad Mongbualu bestormde een groep jongeren een ziekenhuis waar ebola-patiënten liggen. Sinds donderdag is dit het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio. Eerder deze week werden tenten bij ebola-centra in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er ruim 900 vermoedelijke gevallen van ebola, met zeker 176 dodelijke slachtoffers. De politie in Delft heeft zondagavond een man aangehouden die via een regenpijp op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De politie zette de omgeving af en zette een helikopter in. Agenten haalden de man naar beneden. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken. Daarna is hij naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
3: Vanaf onze geheime locatie.
4: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
5: www.etherbrothen.com.
6: Hier is
7: weer een nieuw Inlono
8: of kamerbreed stereo.
9: Zo, maar dat klinkt prettig.
10: Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, melden buurtbemiddelaars aan de NOS. Vorig jaar kwamen ruim 20.000 meldingen binnen. Bijna een derde ging over complexe conflicten door bijvoorbeeld verward gedrag of taalproblemen. In Breda liep een ruzie over geluidsoverlast onlangs zo uit de hand dat een vrouw bewusteloos raakte na mishandeling. Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis druk uitoefent om omstreden zorg-apps te gebruiken. Volgens tientallen huisartsen krijgen praktijken minder vergoeding als ze weigeren mee te doen. Huisartsen kunnen daardoor jaarlijks tot €10.000 mislopen, terwijl de tarieven volgens hen al te laag zijn. Aan de Franse westkust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. Sinds vrijdag kwamen in het departement Gironde al 31 mensen in de problemen, melden de autoriteiten. In Lacanau en Lège-Cap-Ferret overleden een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. De vrouw van het tweede slachtoffer werd gered. In Californië is een scheur ontstaan in een oververhitte chemische tank, waardoor de druk mogelijk afneemt. De brandweer vreest daardoor minder voor een explosie of gifwolk, maar 50.000 omwonenden blijven voorlopig geëvacueerd. In de tank in Garden Grove zit ongeveer 25.000 liter methylmethacrylaat, een stof voor de productie van plastic. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Nederlands en wat top 40. Hearts on the run, you scream and everybody come. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll

0: Schaapje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis druk uitoefent om omstreden zorg-apps te gebruiken. Volgens tientallen huisartsen krijgen praktijken minder vergoeding als ze weigeren mee te doen. Huisartsen kunnen daardoor jaarlijks tot €10.000 mislopen, terwijl de tarieven volgens hen al te laag zijn. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, melden buurtbemiddelaars aan de NOS. Vorig jaar kwamen ruim 20.000 meldingen binnen. Bijna een derde ging over complexe conflicten door bijvoorbeeld verward gedrag of taalproblemen. In Breda liep een ruzie over geluidsoverlast onlangs zo uit de hand dat een vrouw bewusteloos raakte na mishandeling. In Californië is een scheur ontstaan in een oververhitte chemische tank, waardoor de druk mogelijk afneemt. De brandweer vreest daardoor minder voor een explosie of gifwolk, maar 50.000 omwonenden blijven voorlopig geëvacueerd. In de tank in Garden Grove zit ongeveer 25.000 liter methylmethacrylaat, een stof voor de productie van plastic. Aan de Franse westkust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. Sinds vrijdag kwamen in het departement Gironde al 31 mensen in de problemen, melden de autoriteiten. In Lacanau en Lège-Cap-Ferret overleden een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. De vrouw van het tweede slachtoffer werd gered.
2: Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden.
3: Tot zover het nieuws op je radio.
4: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
5: Vanaf onze geheime locatie.
6: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
7: www.ethereparathon.com.
8: Hier is weer een nieuw uur met het

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Lionel Messi is kort voor het WK geblesseerd geraakt bij Inter Miami. De aanvoerder verliet ruim 10 minuten voor tijd het veld met klachten aan zijn linkerbovenbeen. Miami won de wedstrijd met 6-4 van Philadelphia Union. Messi maakte tot nu toe 12 doelpunten en 8 assists in 14 MLS-wedstrijden. De competitie ligt 6 weken stil. Op Schiphol heeft een toestel van Air France een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Het vliegtuig was onderweg van Parijs naar Kopenhagen en week boven Groningen uit naar de luchthaven. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de rook wordt onderzocht. Amber Alert. Europe is vandaag gestart met de campagne Thuis hoort veilig te zijn in 20 landen. Daarmee vraagt de organisatie aandacht voor huiselijk geweld als oorzaak van kindervermissing. Volwassenen die veel met kinderen werken, worden opgeroepen signalen van onveilige thuissituaties eerder te herkennen en hulpinstanties in te schakelen. Het aantal ZZP'ers in Nederland is in de eerste 3 maanden van dit jaar licht gestegen. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er nu ruim 1,79 miljoen zelfstandigen, ruim 5000 meer dan eind vorig jaar. De toename komt ondanks strengere controles van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid.
1: Het weerbericht.
0: Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Op Schiphol heeft een toestel van Air France een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Het vliegtuig was onderweg van Parijs naar Kopenhagen en week boven Groningen uit naar de luchthaven. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de rook wordt onderzocht. Lionel Messi is kort voor het WK geblesseerd geraakt bij Inter Miami. De aanvoerder verliet ruim 10 minuten voor tijd het veld met klachten aan zijn linkerbovenbeen. Miami won de wedstrijd met 6-4 van Philadelphia Union. Messi maakte tot nu toe 12 doelpunten en 8 assists in 14 MLS-wedstrijden. De competitie ligt 6 weken stil. Het aantal ZZP'ers in Nederland is in de eerste 3 maanden van dit jaar licht gestegen. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er nu ruim 1,79 miljoen zelfstandigen. Ruim 5000 meer dan eind vorig jaar. De toename komt ondanks strengere controles van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid. Amber Alert Europe is vandaag gestart met de campagne Thuis hoort veilig te zijn in 20 landen. Daarmee vraagt de organisatie aandacht voor huiselijk geweld als oorzaak van kindervermissing. Volwassenen die veel met kinderen werken, worden opgeroepen signalen van onveilige thuissituaties eerder te herkennen en hulpinstanties in te schakelen. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: Vanaf onze geheime locatie.
3: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
4: www.etherbrothen.com. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

Nederlands en wat top 40. Hearts on the run, you scream and everybody comes. Dat is Hits Power FM. My

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Steeds meer horecazaken in Nederland richten zich op kinderen door aparte speelhoeken aan te bieden. Variërend van klimwanden tot botsauto's. Vooral buiten de stad is hiervoor ruimte, terwijl in steden vaak naar creatieve oplossingen wordt gezocht. Cijfers over deze ontwikkeling ontbreken, maar het aantal kindvriendelijke restaurants blijft volgens belangenorganisaties stabiel. President Trump zei gisteravond dat onderhandelingen met Iran rustig moeten verlopen. Iran verwacht geen snel akkoord, ondanks overeenstemming op deelpunten. Minister Rubio waarschuwde vandaag voor alternatieve stappen door de VS als een overeenkomst uitblijft. Toegang tot banktegoeden en het kernprogramma blijven knelpunten. Olieprijzen daalden vandaag met 6% na optimisme op de markt. In Rennes is het lichaam van een 12-jarige jongen gevonden in struiken naast een appartementencomplex. De jongen had een natte handdoek om zijn nek. Hulpdiensten konden hem niet redden. De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden. Onderzoek naar de doodsoorzaak loopt. Vandaag wordt nog in de rivier Vilaine gezocht. Jonas Vingegaard gaat als leider de derde week van de Ronde van Italië in. De Deen wil de Giro voor het eerst winnen en kijkt ook vooruit naar de Tour de France in juli. Zaterdag won hij de eerste bergrit. Vingegaard beraadt zich jaarlijks op zijn toekomst, maar stapt voorlopig niet over naar een ander team. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Hearts on the run, you scream and everybody comes. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. President Trump zei gisteravond dat onderhandelingen met Iran rustig moeten verlopen. Iran verwacht geen snel akkoord, ondanks overeenstemming op deelpunten. Minister Rubio waarschuwde vandaag voor alternatieve stappen door de VS als een overeenkomst uitblijft. Toegang tot banktegoeden en het kernprogramma blijven knelpunten. Olieprijzen daalden vandaag met 6% na optimisme op de markt. Steeds meer horecazaken in Nederland richten zich op kinderen door aparte speelhoeken aan te bieden, variërend van klimwanden tot botsauto's. Vooral buiten de stad is hiervoor ruimte, terwijl in steden vaak naar creatieve oplossingen wordt gezocht. Cijfers over deze ontwikkeling ontbreken, maar het aantal kindvriendelijke restaurants blijft volgens belangenorganisaties stabiel. Jonas Vingegaard gaat als leider de derde week van de Ronde van Italië in. De Deen wil de Giro voor het eerst winnen en kijkt ook vooruit naar de Tour de France in juli. Zaterdag won hij de eerste bergrit. Vingegaard beraadt zich jaarlijks op zijn toekomst, maar stapt voorlopig niet over naar een ander team. In Rennes is het lichaam van een 12-jarige jongen gevonden in struiken naast een appartementencomplex. De jongen had een natte handdoek om zijn nek. Hulpdiensten konden hem niet redden. De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden. Onderzoek naar de doodsoorzaak loopt. Vandaag wordt nog in de rivier Vilaine gezocht. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: Vanaf onze geheime locatie.
3: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
4: www.etherbrothen.com.
5: Hier is
6: Hier is weer een nieuw

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.
2: Give me a beat.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Maandag zijn de voetballers van Curaçao ontvangen bij Hotel Huisterduin in Noordwijk, waar zij zich voorbereiden op het WK deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dick Advocaat is opnieuw bondscoach na het opstappen van Fred Rutte. De spelers werken de komende dagen verder aan hun voorbereiding. Voormalig SNP-leider Peter Murrell heeft bekend tussen 2010 en 2022 bijna €450.000 aan partijgeld te hebben verduisterd. Murrell werd vorig jaar opgepakt en zat op borgtocht, maar is na zijn bekentenis opnieuw vastgezet. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak. Hij was eerder getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht het rijbewijs van 9 automobilisten ingenomen. Zij reden minstens 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. De hoogstgemeten snelheid was 174 km per uur, terwijl 90 mocht. Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie over teruggave. In Rennes is gisteren het lichaam van een 12-jarige jongen gevonden in struikgewas bij een appartementencomplex. De jongen had een natte handdoek om zijn nek. Hulpverleners konden hem niet meer reanimeren. Een 16-jarige verdachte is opgepakt. De doodsoorzaak wordt onderzocht. Vandaag wordt ook gezocht in de rivier de Vilaine. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Bailen el hustle español.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Voormalig SNP-leider Pieter Murrell heeft bekend tussen 2010 en 2022 bijna €450.000 aan partijgeld te hebben verduisterd. Murrell werd vorig jaar opgepakt en zat op borgtocht, maar is na zijn bekentenis opnieuw vastgezet. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak. Hij was eerder getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon. Maandag zijn de voetballers van Curaçao ontvangen bij Hotel Huisterduin in Noordwijk, waar zij zich voorbereiden op het WK deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dick Advocaat is opnieuw bondscoach na het opstappen van Fred Rutte. De spelers werken de komende dagen verder aan hun voorbereiding. In Rennes is gisteren het lichaam van een 12-jarige jongen gevonden in struikgewas bij een appartementencomplex. De jongen had een natte handdoek om zijn nek. Hulpverleners konden hem niet meer reanimeren. Een 16-jarige verdachte is opgepakt. De doodsoorzaak wordt onderzocht. Vandaag wordt ook gezocht in de rivier de Vilaine. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht het rijbewijs van 9 automobilisten ingenomen. Zij reden minstens 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. De hoofdgemeten snelheid was 174 km per uur, terwijl 90 mocht. Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie over teruggave. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: Please enter access code.
3: Vanaf onze geheime locatie.
4: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
5: www.daliezerbrothen.com.
6: Hier is weer een nieuw

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Twee kinderen zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een barbecue-ongeluk in Breda. Twee volwassenen raakten licht gewond. De barbecue werd aangestoken met spiritus, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen zijn met de ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Brandweer en Brandwondenstichting waarschuwen voor het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen. Paus Leo XIV waarschuwt in zijn eerste encycliek voor het wereldwijd toenemende gevaar door geopolitieke spanningen, hogere defensieuitgaven en de ontwikkeling van autonome wapens en kunstmatige intelligentie. Hij uit zorgen over het gebruik van dit soort wapens in onder meer Oekraïne en noemt de opmars van nucleaire wapens zorgelijk voor de burgerbevolking. Bij een zwemplas bij Horst is in opdracht van de gemeente een dikke laag groene algen verwijderd na klachten van zwemmers. De algen zijn met gereedschap en een shovel van het wateroppervlak gehaald. De zwemwaterkwaliteit is volgens de gemeente en zwemwater.nl goed. In andere delen van Nederland geldt wel een waarschuwing voor blauwalg. Lesper de Jong heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros door Stan Wawrinka te verslaan met 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. De Jong was als lucky loser alsnog toegelaten. Van de Zandschulp speelt vandaag tegen Cerundolo. Griekspoor neemt het morgen op tegen Arnaldi. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Hearts on the run, you scream and everybody comes. Dat is Hits Power FM. My

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Paus Leo XIV waarschuwt in zijn eerste encycliek voor het wereldwijd toenemende gevaar door geopolitieke spanningen, hogere defensieuitgaven en de ontwikkeling van autonome wapens en kunstmatige intelligentie. Hij uit zorgen over het gebruik van dit soort wapens in onder meer Oekraïne en noemt de opmars van nucleaire wapens zorgelijk voor de burgerbevolking. Twee kinderen zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een barbecue-ongeluk in Breda. Twee volwassenen raakten licht gewond. De barbecue werd aangestoken met spiritus, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen zijn met de ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Brandweer en Brandwondenstichting waarschuwen voor het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen. Lesper de Jong heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros door Stan Wawrinka te verslaan met 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. De Jong was als lucky loser alsnog toegelaten. Van der Zandschulp speelt vandaag tegen Cerundolo. Griekspoor neemt het morgen op tegen Arnaldi. Bij een zwemplas bij Horst is in opdracht van de gemeente een dikke laag groene algen verwijderd na klachten van zwemmers. De algen zijn met gereedschap en een shovel van het wateroppervlak gehaald. De zwemwaterkwaliteit is volgens de gemeente en zwemwater.nl goed. In andere delen van Nederland geldt wel een waarschuwing voor blauwalg. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

Nederlands en wat top 40. Hearts on the run, you scream and everybody comes. Dat is Hits Power FM. My

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politie heeft in Ter Apelkanaal twee mannen aangehouden na een achtervolging met crossmotoren. Een verdachte bedreigde agenten met een bijl, een ander wilde een bierfles gooien. Daarbij raakte een agent gewond. De politie loste twee waarschuwingsschoten en de verdachten van 30 en 45 jaar zitten vast. In Laos proberen hulpdiensten 7 mannen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De mannen raakten dinsdag ingesloten toen de grot tijdens een zoektocht naar goud plotseling volliep door zware regenval. Reddingswerkers pompen water weg en zoeken met duikers naar de vermisten. De PVV Noord-Brabant heeft op Instagram een bewerkte rechtbanktekening gebruikt in een video over de zaak rond het meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban zegt dat daarmee de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen wordt aangetast. In de video waren onder meer gezichten en de achtergrond van de originele tekening aangepast. Het wetenschappers hebben bij de Galapagos-eilanden een nieuwe diepzee-octopus ontdekt. De felblauwe soort, Microelidone galapagensis, werd onderzocht met duizenden CT-scans omdat er maar 1 exemplaar beschikbaar was. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Zootaxa. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down here.

0: Nederlands en wat top 40. Is Hitspower FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hitspower FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming, of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In Laos proberen hulpdiensten 7 mannen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De mannen raakten dinsdag ingesloten toen de grot tijdens een zoektocht naar goud plotseling volliep door zware regenval. Reddingswerkers pompen water weg en zoeken met duikers naar de vermisten. De politie heeft in Ter Apelkanaal 2 mannen aangehouden na een achtervolging met crossmotoren. Een verdachte bedreigde agenten met een bel, een ander wilde een bierfles gooien. Daarbij raakte een agent gewond. De politie loste 2 waarschuwingsschoten en de verdachten van 30 en 45 jaar zitten vast. Leider Jonas Vingegaard wil in de slotweek van de Giro d'Italia zuinig omgaan met zijn krachten. De renner van het Nederlandse team Visma Leasebike zegt dat hij vooral met het oog op de Tour de France rijdt. Vingegaard leidt het klassement ruim en won al 3 bergetappes. De PVV Noord-Brabant heeft op Instagram een bewerkte rechtbanktekening gebruikt in een video over de zaak rond het meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban zegt dat daarmee de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen wordt aangetast. In de video waren onder meer gezichten en de achtergrond van de originele tekening aangepast. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: vanaf onze geheime locatie.
1: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
2: www.etherbrothen.com. Hier is weer een nieuw uur met het

straat. Ze geven je een shotje, maar voor je het weet is het te laat. Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd. Dan is het

dance en wat top 40. Is Hits Power FM.

je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Leider Jonas Vingegaard wil in de slotweek van de Giro d'Italia zuinig omgaan met zijn krachten. De renner van het Nederlandse team Visma Leasebike zegt dat hij vooral met het oog op de Tour de France rijdt. Vingegaard leidt het klassement ruim en won al 3 bergetappes. De PVV Noord-Brabant heeft op Instagram een bewerkte rechtbanktekening gebruikt in een video over de zaak rond het meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban zegt dat daarmee de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen wordt aangetast. In de video waren onder meer gezichten en de achtergrond van de originele tekening aangepast. In Laos proberen hulpdiensten 7 mannen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De mannen raakten dinsdag ingesloten toen de grot tijdens een zoektocht naar goud plotseling volliep door zware regenval. Reddingswerkers pompen water weg en zoeken met duikers naar de vermisten. De politie heeft in Ter Apelkanaal 2 mannen aangehouden na een achtervolging met crossmotoren. Een verdachte bedreigde agenten met een bijl, een ander wilde een bierfles gooien. Daarbij raakte een agent gewond. De politie loste 2 waarschuwingsschoten en de verdachten van 30 en 45 jaar zitten vast. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
2: It's ook zo'n maatland van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: precies past bij jou. The Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Je vas-y en Paris. Voulez-vous...

0: Mono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
2: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïense autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: Please enter access code. Vanaf onze geheime locatie.
3: My name is.
4: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
5: www.daliederbrothen.com.
6: Hier is weer een nieuw uur met de

Nederlands en wat top 40. Hearts on the run, you scream and everybody comes. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: Please enter access code. Vanaf onze geheime locatie.
3: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
4: www.etherbrothen.com.
5: Hier is weer een nieuw uur met het beste.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: dance en wat top 40. Is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM.
2: Tot straks, na de commercials.
3: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
4: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming, of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
5: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
6: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
7: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
8: Radionet met een D,
7: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
5: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.